0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.
3: Golden Oldies Radio.
4: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israël.

0: Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer ten slotte.

0: Een flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn bonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud en die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3, Nena met Nena. 2, True van Spandau Ballet. En op nummer 1, Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en Knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: naar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: 60s, 70s en 80s Journey on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslaag

0: dacht uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar vier kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo nu 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf

0: chef.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Firestad. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk...

0: Even langs op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Jeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Kosto verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste file is op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1,5 uur op onthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bankhoef. 1,5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal $18 miljard betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent opdat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martin Air een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorismelijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

lekker hoor. Welkom bij Music Memories. Het is weer het eerste uur en dit is Dick Bakker die je hoort. En het waren Lady E met Stars Tonight uit 2010. Vroeger heette ze Lady Antebellum, maar dat mag op een of andere manier niet meer. Ik weet ook niet waarom, maar goed. Goed, ik heb straks een lekkere platen voor je. En dat is Tommy Rowe en ook een eentje van Nazareth. En die je nou hoort, dat is de eerste vrouwenbedreiging die er was. Tegenwoordig is dat heel actueel, want ja, dames die worden toch al vaak nagefloten en bedreigd en zo. Tommy Jones met Delilah.

mooi. Nazareth kwam van het album, de singles van Nazareth. En dat is Carry Out Feelings. Ik had het singeltje ooit op vinyl en dat ben ik kwijtgeraakt. Ja, het, ooit meer met verhuizing en zo. Ik heb hier eentje van Tommy Rowe, dat is Oh Sweet Pea. En ik bedenk me net dat de Rockabilly Jukebox vandaag zou komen. Nou, dat doen we dan volgende week. Sorry, ik heb het vergeten. En ik heb maar mono gezet, want dat pingpongstieren, dat schiet ik ook niet zo in mee op me. En dan, ja, het was vroeger mono, dus nu ook.

Ja, zo nu en dan hoor je zo'n plaat ergens en dan denk je, nou, die kan ik wel eens draaien. Je hoort hem ergens nooit op de radio. Maar hier bij Golden Oldies Radio wel. Moet je de microfoon wel ophouden, bakken, want anders gaat het niet goed natuurlijk. Ik heb een plaat, dit is van J.J. Cale. En ja, ik zat hem vast maar in. Hij komt van een album af en ik vind het een van zijn beste wat hij ooit gemaakt heeft. Om meer van die mooie nummers. Ik zal er wel eens wat vaker wat van draaien, want die man die verdient gewoon, God hebben zijn ziel, wel wat meer aandacht. Dit gaat over een, ja, dat hij in de blues heeft. Hè. Het is weer uit met een meisje, het zal ook dus niet zijn. Hij kondigt hem zelf aan, hoe heet hij ook weer?

That's the Way It Goes van de Swingin' With Jeans. En die is ook ooit door de Shadows gemaakt. Ja, was ook wel een leuke plaat. Ik vond die van de Shadows toch wel even iets beter. Ja, dit zijn van die dingen die komen van een album af. Ik denk, ja, ik kan altijd wel die hits draaien, maar dat vind ik ook niet leuk eigenlijk. Deze, dat was wel een grote hit in 1998 hier bij Golden Oldies Radio draaien met hier. En dat zijn de Guardians met My Favorite Game. En het was een hele mooie meid. En ze was ook, schijnt ook heel erg lief geweest te zijn. Ja, of misschien is ze dat nog wel, maar dat weet ik ook niet of ze nog leeft. Het zal wel. En als je nou een verzoekje hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio. Info@goldenoldies.radio en dan komt het helemaal goed.

0: die Anouk, Nobody's Wife, ze is van niemand. En dat kun je gewoon niet zo gaan met anderen ook naar bed en zo. Ja, dat moet je zelf weten natuurlijk. Dit is Golden Oldies Radio, waar je luistert naar Music Memories. En ik heb iets heel bijzonders van Cliff Richard. Dat is een nummer I Love You. En dat is een alternate take met een false start. Dus met een valse start. En zo leuk om dat eens een keer te horen hoe dat is. In zijn opname gaat met een producer.
1: Your love means more to me.
2: Tenderer, Cliff.
1: Tenderer? Give us a name. Oh, I see. So if I do. Your love means.
2: Yes.
3: It's a real walk tempo.
1: Okay. Okay. Ready?
2: Take two.
1: Give me an A.

was Kid Rock met Roll On uit 2009 hier op Golden Oldies Radio. Ik heb hier iets bijzonders. Ja, dat vind ik dan toch leuk om dat te doen. Ik heb een nummer van de Doobie Brothers gevonden, Listen to Your Music. En dan niet de gewone studioversie, maar een akoestische. Die vond ik ook wel apart. Dus die wil ik je toch even laten horen. En natuurlijk, als je een verzoek hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio. En dan ga ik dat draaien. Ja, dat beloof ik dus wel.

Vandaag begonnen al de zware in de Fab Four iets leuks van Paul McCartney. Komt van het album Venus and Mars en het nummer is Listen What The Man Said.

van Trees and Mars kwam het af. Dat was Listen What The Man Said van Paul McCartney. Linda die zong ook nog mee. Kon niet zo goed zingen eigenlijk. Maar goed, dat was wel voldoende volgens Paul. Ik heb iets heel leuks. Die komt uit 1972. En je had heel wat groepen. De BZN, Cats en ook Next One. En ook dit was Jen Roch. En die zong over The Devil Is Mary. En nou, een echte hit is het niet geweest. Maar het is wel een leuk plaatje. Dus ik denk, nou, die trek ik eens even uit de kast. En dan kunnen we wel eventjes leuk draaien. Hey, luister nu steeds naar de Music Memories.

Dat was Yes met haar single All Good People Part 1 en Part 2 uit 1971. En deze is weer 10 jaar later. Ah, die ken je wel. Dat is Mo. Die had heel veel meiden als ze in de band. Het waren maar 3 mensen. Een keyboard player, een bass en dan een zangeres. Ja, en daar moesten ze het mee doen. Hij heet Fred Astaire. Ik heb wel eens gezocht naar het album. En het heet Mo, van de Mo. Maar ik kan het niet vinden. Dus mocht je het hebben, hou ik me van harte aanbevolen. Nou, meisjes, ik zou zeggen, gaan we eens even zingen.

Ja, nou, toen was hij afgelopen. Het ging eventjes snel dat ik dacht. We zijn dan weer toe aan de laatste van dit uur met Dick Bakker en Music Memories. Neem even een bak koffie en na het nieuws en mededeling van 8 uur ben ik terug. En moet je horen, dit was mijn vroegere herkenningstune met mijn maatje samen. Ja, zijn al die oude herinneringen die erover komen. Het was wel een hele leuke tijd. Je hoort de Shadows met Chad en Yuka Choo Choo, whatever it means. En wat mij betreft tot volgende week, maar tot na het nieuws en mededelingen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. Regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen, here he is, the world's greatest disc jockey, Dick Bucker. Yeah.

dat is een lekkere van Badfinger hier bij Golden Oldies Radio. Nou, ik neem aan dat je een lekker bak koffie hebt genomen. Ik wel. En straks, nou, toch maar eventjes nog misschien een nieuw ophalen. Jullie zou ik ook maar eens doen. We hoorden Badfinger uit 1970 met No Matter What You Do. Straks muziek onderweg van Dream Academy en ook de Pretenders. En deze, oh, die vind ik zo mooi. Ik heb er jaren naar gezocht, naar een goede kwaliteit, maar ik heb hem gevonden. Pilot of the Airways van

Pretenders uit 1982 met Back on the Chain Gang. Prachtige plaat. Twee jaar later was in Amerika een enorme hit. En heb je daar zelfs zo'n herinnering die je wilt delen met een lekkere plaat erbij, dan draai ik hem natuurlijk. We gaan even naar 1985 hier bij Golden Oldies Radio met Dream Academy. En live in the Northern Town. Je hoort het nergens meer, maar hier wel. Want wij zijn natuurlijk het beste Golden Oldies station van Nederland, hè? Ja, dat is gewoon zo.

uit 1973, Steve Tyler met Aerosmith en Dream On. Een mooie plaat hoor. Ja, die wordt niet meer zoveel gedraaid denk ik. Maar wij doen het hier bij Golden Oldies Radio wel hè. En dit is een hele lekker van George Ezra 2013. En KCO.

Ja, ja, de Jonas Brothers uit 2020 met What is a Man Gotta Do? Ja, wat hij moet doen, ja, dat weet ik ook niet. Moet hij zelf natuurlijk weten. Ik heb nou iets leuks voor deze speciaal eventjes voor Jackie, want ja, die zit een beetje met zijn studio en zo te kloten. Dus of die volgende week komt, weet ik, maar dan ben ik er wel. Dus nou, deze. En ja, ik vond het leuk. Ik denk, nou, die draai ik eventjes. Dat is Ome Jan, de portier van Hilversum 3 van vroeger. Hij is alweer overleden met de Haagse Bluffband. En ja, dus ja, ik vind hem wel leuk. En daarom draai ik hem ook eventjes. En ja, geniet ervan, hè. En hij zweert bij de knop van de deur.

1966, weer Golden Knowledge Radio met I Want You. Straks Genesis onderweg en Patti Smith Group. En deze is heel erg lekker. En dat moet hem zijn, Soldier On. Ja, dat kan gebeuren in je live. Hè? En ja, dat is een nieuwe zanger van Direct. En ik vind hem fantastisch. En hij komt uit 2020. En straks natuurlijk Genesis en Patti Smith Group.

lekker hoor. Genesis uit 1987, hier bij Golden Oldies Radio met Land of Confusion. En Phil Collins die zong het, dat hoor je natuurlijk direct. En dit is heel wat anders, dat komt uit 1975, heb ik het over Queen. En nou is een keer niet Freddie Mercury dit zingt, maar Brian May. En die is ook gitarist, heeft ook zelfs een gitaren gebouwd. Dus ja, die man die weet wel wat hij doet, hè. Het heet 39 en het is nog steeds Music Memories op Golden Oldies Radio.

Utrechtse groep Plebs en Quisling-Dijk kwaad werd. Ja, ik kan niet zo goed Utrecht, dus dat vergeef me, want we zijn alweer aan het eind. Ja. En we gaan eruit met René en de Alligators. René, hij heeft ook een vrouw Anja. Die heeft ook, dat komt hij van een LP of waar ze ook op zingt. Ik wens je verder een heel fijn programma nog vanavond met alle andere mensen. Straks, wie zit er? Nou, ik weet zo niet wie er zit, hè. En zaterdag denk eventjes aan Liefding is los. Tussen 3 en 4. En ook maandag weer Tony Winter en Jackie O. En ik ben volgende week weer dezelfde tijd weer terug. Hopelijk iets beter, want mijn machine die vloog eruit. Nou ja, goed. Het zal een zorg zijn. En dan gaan we weer lekker platen draaien tot 9 uur. Tot volgende week. Dus.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Eck van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen staat een file van 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag van start. Let's go.

zomer van 1990 kon je deze plaat terugvinden in de hoogste regionen van hitparaden. En het werd destijds de opvolger van de nummer 1 hitsingle The Power. Snap, daar hebben we het natuurlijk over. Oopsap kwam langs. En daarvoor, als eerste vandaag in Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1984. En wel met de tweede single afkomstig van het album Welcome to the Pleasure Dome. In de zomer van het jaar stond hij op nummer 1. Two Tribes werd trouwens de opvolger van het even succesvolle Relax. En was een ferme afkeuring van de toenmalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, en zijn koude oorlogspraat. Frankie Goes to Hollywood dus, als eerste vandaag in deze Studio 45. Hey dames en heren, jongens en meisjes, wees weer van harte welkom. Twee uur lang, de allerfijnste. 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Ja, want het is weer tijd geworden voor jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes, daarmee gezelschap houden. Met zometeen uit 1996, Touch of Joy. Don't Give It Up is voor jullie onderweg. Maar eerst naar de hitparade van 1988. Vijf grote muzikanten bij elkaar in één band. Dat werd de Traveling Wilburys. George Harrison, ex-Beatle, Jeff Lynne, ex-Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. George Harrison heeft een B-kantje nodig van zijn single This Is Love. En hij vroeg aan Jeff Lynne het nummer te produceren. De opname is gepland in de studio van Bob Dylan. Roy Orbison dan weer is in de buurt. En Tom Petty komt er toevallig bij omdat Harrison zijn gitaar bij hem heeft laten staan. De Traveling Wilburys zijn zo als een speling van het lot geboren. Handle With Care is hun eerste en meest succesvolle single en is trouwens terug te vinden op het album Traveling Wilburys Vol.

was maart 2003 dat deze In The Club op single verscheen hier bij ons in de Lage Landen. Het nummer heeft zichzelf dan al volop bewezen in de States. Daar stond namelijk In The Club een aantal weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, de Amerikaanse singlelijst. De single daarvoor, Wangster, is in Amerika ook een succes geweest trouwens, maar niet verder gekomen dan nummer 13 al daar. In The Club, 50 Cent, kreeg je te horen hier in Studio 45. Uiteraard hebben we vandaag weer een egotripper voor jullie meegebracht en ook een Lex XL. De egotripper, je weet het misschien wel, het zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van Sinéad O'Connor. Straks in deel 2 dus, drie van haar grote hits en de biografie. En op het einde van de show een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1977. De Tramps komt er straks aan met Disco Inferno in de albumversie. Zometeen terug naar 1987. Patrick Swayze en Stacey Wordelitz schreven She's Like the Wind al in 1984 voor de film Grandview USA. Met het karakter van actrice Jamie Lee Curtis in gedachten. Uiteindelijk haalde het nummer de film niet. Maar wel 3 jaar later, want toen legde Patrick Swayze het nummer voor bij de crew van Dirty Dancing. En dit keer haalde het nummer de film dus wel en dat blijkt een goede zet zijn geweest, want het nummer werd ook naast de film een hele grote hit. Zometeen komt hij eraan. She's Like the Wind van Patrick Swayze. Maar eerst naar 1993 met C.B. Milton, oftewel Clarence Milton Becker. Send Me an Angel.

0: down slowly.
1: Alec Benjamin met zijn Let Me Down Slowly uit 2019. We zijn ook vertegenwoordigd op Facebook en daar kan je bijvoorbeeld de videoclip bekijken van deze Alec Benjamin, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zoals ook daar Sinead O'Connor terug te vinden zal zijn, want zij is deze week onze egotripper. Evenals LXXL, The Tramps in dit geval met Disco Inferno. En ik heb er ook weer gewoon te getrouwen een link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud, dat is een platform waar je naar Studio 45 kan luisteren of je kan het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Dankzij de film Saturday Night Fever probeerde iedereen te dansen als John Travolta. En voor de Bee Gees betekende de film voor hun een doorbraak. In 2003 overleden Morris Gibb zei over die plaat: "We waren blauwoogige soul voor de film en toen de film uit was, waren we ineens de koningen van de disco." How Deep Is Your Love was eerst een R&B ballad en is plotseling een disco ballad geworden. In 2010 werd bekendgemaakt dat het ritme van Staying Alive trouwens toepasselijk genoeg het meest geschikt is voor gebruik bij het toepassen van hartmassages. Zometeen, Bee Gees uit 1978, Staying Alive. Maar nu is het eerst tijd geworden voor de Italo Classic en daarvoor gaan we terug naar 1983. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Daarvoor ga je gewoon naar de account van Lex de Groot op Spotify en dan vind je daar dus de lijst van de Italo Classic terug. Een succesvol staaltje Italo Disco eigenlijk, gecomponeerd door Pierluigi Giombini. Die man componeerde ook Gazebo's I Like Chopin. Een van de one-hit wonders uit de Italo Disco periode van de jaren 80 is dit. Met Dolce Vita stond Ryan Paris in 1983 over heel Europa in de hoogste regionen van de hitparade.
2: Studio 45 goes Italo.

Maybe Tomorrow is eigenlijk afkomstig uit 1971 en origineel van de Jackson 5. Hier kreeg je hem te horen, zoals ze hem natuurlijk heel goed kennen. Hè? Uit 1987, UB40, Maybe Tomorrow dus. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook straks in deel 2 de Ego Tripper, niet te vergeten, Sinead O'Connor. Straks 3 grote hits van haar, achter elkaar. En op het einde van de show, de Lex XL. We keren straks terug naar 1977 met de Tramps en hun Disco Inferno. En je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. In dit uur nog een Eurodance track. Uit mei 1995, toen kwam hij uit. En het werd de derde single van het album, Wakefield. Het nummer is nogal berucht door de tekst. I need you inside me tonight. Dit werd dan ook veranderd naar I need you beside me tonight. Wakefield, think of you. When I-

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Surinaams Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Christopher Huey Lewis in the News. De grootste hit en is terug te vinden op de soundtrack van de succesvolle film Back to the Future. En in 1985 stond deze plaat in de hoogste regionen van de hitparade in zeer veel landen. Zo ook hier bij ons in de Lage Landen. Huey Lewis in the News, The Power of Love. En daarvoor, als eerst in deel 2, heb ik je meegenomen naar het jaar 1990. Met You Can't Touch This. En het werd de bekendste single voor die MC Hammer. En het was afkomstig van zijn derde album Please Hammer, Don't Hurt Him. Het nummer is gebouwd op een sample van een nummer van Rick James, namelijk Super Freak. En de tekst werd geschreven door MC Hammer zelf. You Can't Touch This dus, uit 1990 van MC Hammer. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog even gezelschap. Met natuurlijk niet te vergeten over een drietal platen. Dan komt ze eraan, Sinead O'Connor. Want zij is vandaag onze egotripper. En ik heb dan drie grote hits achter elkaar voor jullie in petto. En op het einde van die deur is het tijd voor de Lex XL. Dat is de extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1977. Straks de Tramps met Disco Inferno. Je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. Niemand minder dan Cook's manager Lou Adler en Herb Alpert schreven samen met de zanger Wonderful World over Barbara Campbell, Cook's liefje op de middelbare school. In 1960 verschijnt het op The Wonderful World of Sam Cooke. En het nummer is vele malen gecoverd, onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. In 1986 werd het opnieuw een hit, dankzij de reclame op televisie. Sam Cooke, Wonderful World. Maar eerst, uit 1996, dit hartverscheurende nummer, dat samen werd uitgebracht met Vrij Zijn op één single. Zoals van meer Borsato hits is Margherita een geval van een Italiaanse bodem met een sterke vertaling en mooie John Eubank saus eroverheen. Nummer is afkomstig van het album De Waarheid. Marco Borsato, Margherita.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

Cartoon Heroes van Aqua uit 2000. En deze vrolijke bende bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Sinéad O'Connor. En die werd geboren op 8 december 1966 in Dublin en groeide uit tot een van de meest markante en bijzondere stemmen in de pop- en rockmuziek. Een grote doorbraak kwam in 1990 met de ballad Nothing Compares to You, een nummer geschreven door Prince. De intense uitvoering en de iconische videoclip waarin Sinéad in close-up haar emoties liet zien, maakte van het lied een wereldhit. Het nummer leverde haar meerdere prijzen op en wordt nog altijd gezien als een van de meest memorabele songs van die periode. Maar O'Connor stond bekend om veel meer dan alleen die hit. Al vanaf haar debuutalbum The Lion and the Cobra uit 1987 liet ze een krachtig en eigenzinnig geluid horen, waarin ze rock, pop en traditionele Ierse invloeden vermengde. Ze bracht in de loop der jaren verschillende albums uit, waaronder I Do Not Want What I Haven't Got, Universal Mother en Faith and Courage. Naast haar muziek trok ze niet ook veel aandacht door haar uitgesproken persoonlijkheid en politieke standpunten. Ze schuwde de controverse niet en gebruikte haar bekendheid vaak om onrecht aan te kaarten, wat haar zowel bewonderaars als critici opleverde. Privé kende ze een bewogen leven, met periodes van kwetsbaarheid en strijd. Maar tegelijk bleef ze muziek maken en optreden. Op 26 juli 2023 overleed Sinéad O'Connor op 56-jarige leeftijd. Dit is onze egotrippen voor vandaag. Sinéad O'Connor,

1987, dat fantastische Troy. Daarvoor uit 1980, Mandinka. En uit 1990, een grootste hit, Nothing Compares to You. Dat waren drie hits van Sinead O'Connor achter elkaar, want zij is deze week onze egotripper. En je vindt ze ook terug op Spotify. Daar is er een hele fijne playlist terug te vinden van de egotripper. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot en dan vind je hem daar wel terug. Gaan wij zo meteen naar de hitparade van 1979. Met een band die ontstaan is uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train. Voor de leadvocalen werd zanger Gary Mumford aangetrokken. Waar hebben we het over? Wel, over Shalimar. Zometeen een fijne hit, The Second Time Around. Maar we gaan eerst naar 1985 met een Britse R&B-band bestaande uit vijf familieleden. En tussen 85 en 88 braken ze door met het nummer All Fall Down. Ook Can't Wait Another Minute, Love Take Over en deze Let Me Be The One werden hits. 5 Star.

0: was 2001 toen de Ierse mannen van Westlife een eigen versie uitbrachten van Billy Joel's Uptown Girl. En de single is te vinden op het album World of Our Own. Het werd in 2001 trouwens ook uitgeroepen tot een van de best verkochte singles van het jaar. Westlife dus, een Uptown Girl. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat we dan nog wel de extra lange plaat voor jullie hebben. Dat heet de Lex XL. En ook als van de egotripperissen van de Lex XL een Spotify playlist, ga ervoor naar de account van Lex de Groot en dan vind je daar de Lex XL terug. De Tramps vandaag. Ik neem je mee naar 1977. De Thaise discoband wordt ze ook wel genoemd van Philadelphia. En het nummer kwam terecht op het best verkochte soundtrack album aller tijden, namelijk Saturday Night Fever. Daarop duurt de versie maar liefst 11 minuten. Hier in de albumversie dus, uit 1977, The Tramps en Disco Inferno. Volgende week is er uiteraard een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew en graag tot dan. Hoi!
1: Lex XL, de lekkerste classics, extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: van de grootste hits van Britney Spears. Aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. Born to make you happy. En dat allemaal op deze mooie avond.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen. Met prachtige muziek. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan onder andere praten met Margreet Olsthoorn over haar werkzaamheden. En dat is best belangrijk werk, dus daar hoor je zo meteen alles over in de show. Han van der Horst, die is klaar met dat gelazer met queer geweld. Geweld tegen mensen of protesten tegen mensen die anders in het leven staan dan de gemiddelde, zal ik zeggen, heteroseksueel. Hij zegt, vecht terug. Maar dan met aanhalingstekens. Hè. Dat hoor je straks dus in zijn wekelijkse column. Een pittige deze keer. En we gaan praten over de show brass band Talita. Zij doen mooi werk, muzikaal werk, waar heel veel mensen van genieten. En zij gaan straks vertellen in de show wat ze doen en waarvoor. En waarom het erg leuk is om naar te kijken en te luisteren. Je hoort het hier. Allemaal in deze mooie aflevering van De Late.

0: Een mooie gospel zou je kunnen zeggen van Bette Midler hier in de show, hier in de late avond. Je hoorde van haar From a Distance en ervoor een wonderschone van Blue. Je hoorde Guilty. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is Tera Cox.
1: We gaan kennismaken met Margreet Olsthoorn uit Rotterdam. Margreet, welkom in onze uitzending.
2: Dankjewel.
1: Je bent bekend in Rotterdam en omstreken en je hebt een modehuis, een zaak met de naam Margreet Olsthoorn. Waar zit die zaak?
2: Die zit op de Wilhelminakade.
1: En daar zit je al een hele tijd, hè?
2: Daar ben ik nu 5 jaar. En daarvoor heb ik 15 jaar op eigenlijk gecentreerd op Witte de Wit kwartier, Witte de Witstraat.
1: Nou, daar ken ik je helemaal van. Wanneer werd bij jou trouwens het zaadje geplant voor mode en kunst?
2: Ja, eigenlijk al ver voordat ik naar de kunstacademie, de Willem de Koning, heb ik hier in Rotterdam gedaan. Maar ver daarvoor, dus wel echt als kind al, was ik constant wel met maken, creëren, fantaseren. En daarna rachte ik mijn eigen kleren in elkaar. De binnenkant vond ik niet belangrijk, maar de buitenkant was ik wel heel erg mee bezig. Al het technische gedeelte vond ik nooit zo interessant. Dus ik heb nooit echt puur als kleermaker interesse gehad. Veel meer in het vormgeven en meer in het autonome.
1: Ook meer de richting van de kunst uit eigenlijk. Wist je dan meteen dat je naar de Willem de Koning Academie zou gaan, naar de middelbare school? Was dat meteen al besloten?
2: Nee, ik heb ook nog even een jaar in het buitenland gezeten voordat ik een keuze maakte voor een opleiding naar de HAVO dan. En ook nog eventjes een beetje gekeken, ook nog gewerkt. En toen eigenlijk ben ik pas op mijn 23ste heb ik de keuze gemaakt om naar de Willem de Koning te gaan. Vroeger wilde ik ook misschien nog naar de Rietveld of het in Den Haag, want ik heb een tijd in Den Haag gewoond. Ik moest nog een paar vakken afmaken van mijn HAVO nadat ik in het buitenland had gezeten. Maar Willem de Koning was toen heel sterk aangeschreven in mode. En uiteindelijk is dat mijn keuze geworden.
1: Ja, nou heb je een modehuis, maar je hebt het ook over kunstacademie. Wat bied jij? Is het alleen kleding of ook kunst?
2: Zeker, nee. De mode die ik bied is ook altijd met een diepere laag, dus meer kunstgerelateerd. En het is dan niet zo dat je hele kunstzinnige, rare objecten kan vinden hier. Echt verre van. Het is veel meer het verhaal van een kunstenaar die iets vertelt als designer en die een bepaald handschrift heeft wat doorgevoerd wordt elk seizoen zonder dat het elke keer wordt gekeken van wat is super in en wat is uit en fast fashion dat over 3 weken weer een strakke broek moet en het is meer de visie van de designer komt veel voor ook bij Japanse designers en veel Belgische designers uit de periode van de groep van 6. Dat is een Belgische groep waar Marten Margiela ook bij zat en Dries van Noten, Anne Meulemeester.
1: Dan vraag ik me wel af, sorry dat ik je even onderbreek. Kunst in kleding, is het wel draagbaar? Want ik zie wel eens mannequins lopen, dan denk ik, oei, het ziet er mooi uit, maar kan ik daar nog mee in de auto gaan zitten?
2: Ja, snap ik helemaal. Nou, het is ook gevaarlijk om nu te denken, kijk, dat ik kunstkleding verkoop, want ik verkoop geen kunstkleding. Het is meer dat dus de richting die ik op ben gegaan, ook vanuit mijn eigen smaak, is eerder minimalistisch, Japans, Belgisch, heel draagbaar, maar heel verfijnd in detaillering en materiaal. En absoluut niet met heel veel gekke toeters en bellen. Wat je juist vaker ziet bij een beetje een soort... Ja,
1: dat er niet een heel bouwwerk hoeft te zijn, zou ik maar zeggen.
2: Nee, duurzaam is denk ik iets wat echt waar je als een kledingstuk bij je past. Zoals een parfum eigenlijk bij je kan passen.
1: Ja.
2: Wat heel erg... wat je zelf nog extra waarde geeft omdat het klopt in de feit van wie jij bent en het kledingstuk wat je draagt. Maar ook het materiaal en ook het idee dat je helemaal geen 30 t-shirtjes nodig hebt als je 2 of 3 hele goede shirts hebt.
1: Ik wil je voor nu hartelijk bedanken voor deze kennismaking, Margreet Olsthoorn van Modehuis Margreet Olsthoorn in Rotterdam. Dank je wel.

Een bijzondere opname hoor je van Chauffin. Le Fond du Lac. Van lang geleden uit de jaren 80 zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je toch maar mooi even de Spinners. De Detroit Spinners heette ze toen nog. Could It Be I'm Falling In Love. Zo meteen gaan we het hebben over queer. Vecht dan terug is de titel van het verhaal van Han van der Horst. Hij maakt zich boos over de bekladdingen en de vernielingen die verricht zijn op de reclameborden voor het voor de Pride in Dordrecht. En dat gebeurde in Alblasserdam. Hij vindt daar dus wat van. En dat hoor je zo meteen na de Beach Boys met California Dreamin'.

0: Lieve mensen, afgelopen zaterdag vond in Dordrecht de regionale Gay Pride plaats. Dat hebt u vast wel gemerkt, want overal in Zuid-Holland-Zuid kondigden grote borden dit zo langzamerhand toch wel iconische evenement aan. Het was, om zo te zeggen, niet te missen. Behalve dan in de Alblasserdam, daar werden de borden consequent vernield en beklad. Daarom heeft de organisatie ze maar weggehaald. Lennart Lenkens, de grote man achter Dordrecht Pride, meent dat ze op die manier niet aan hun doel beantwoorden. De borden werden immers een podium voor haat en dat is niet de bedoeling van een Pride. Ik moest denken aan de herdenking die een paar dagen na de aanslag op de Pride van Berlijn in Amsterdam werd gehouden bij het Homo-monument. Daar zeiden sprekers dat het antwoord op haat liefde is. Veel luisteraars denken nu automatisch aan Christus die zijn belagers de andere wang toekeerde. Het probleem is dat gewone mensen niet op de manier van de verlosser uiteindelijk kunnen triomferen. Het is ongetwijfeld waar dat Lenkens in Alblasserdam een gelegenheid tot het uiten van homohaat heeft weggenomen. De vraag is echter of dit zal helpen. De homohaters die in het geniep 's nachts hun vernielingen aanrichten, denken ongetwijfeld dat ze nu de overwinning hebben behaald. Dat ze die smerige flikkers in zijn poepie hebben laten ruiken. En dat de homo's in Alblasserdam voortaan wel een toontje lager zullen zingen. Alblasserdammers vormen een rechtzinnige gemeenschap. De gemeente telt een dikke 20.000 inwoners. Er zijn niet minder dan 16 kerken en 1 moskee. De verleiding is nu groot de homohaat in verband te brengen met het feit dat verreweg de meeste Alblasserdammers kerkelijk meelevend zijn en niet zo zuinig ook. En hoe je dat dan krijgt, homohaat? Dat is wel een goedkope manier van scoren, dat doen we vandaag niet. In plaats daarvan breng ik iemand ten tonele die al meer dan 40 jaar geleden veel te jong overleed. Hij leerde mij een belangrijke levensles en zijn naam was Adriaan Stichter. Adriaan vertelde mij eens in Café Het Vierkantje: Han, je hebt mensen die zijn tegen je, dat zijn je vijanden. Je weet niet waarom, maar ze zijn tegen je en je moet je helemaal niet afvragen hoe dat komt. Dat is niet interessant. Je vijanden die zijn er om je van het lijf te houden. Je moet ze onschadelijk maken. Heb ik altijd onthouden. In Amsterdam hebben na afloop van de Pride daar een stel LHTBQ+ personen met een sportschoolachtergrond een queer knokploeg opgericht. Het is de bedoeling de gemeenschap weerbaarder te maken tegen agressie van homohaters op straat. En niet met zoete broodjes. Wat dat betreft is het nuttig te wijzen op de oorsprong van al die gay prides. De grondleggers waren stamgasten van een homobar in New York die de politie de tent uitsloegen toen agenten voor de zoveelste keer hinderlijk kwamen doen. Dat was in 1969 of daaromtrent. Ik las een artikel van Tom Kniesmeijer, een veteraan van de Nederlandse homobeweging. Er kwam een wensdroom in voor. Dat agressieve homohaters een koekje van eigen deeg kregen. En dat een van de helden van de queer knokploeg zich over zo'n homohater heen boog toen die eenmaal op de grond lag en hem toebeet. Onthoud, je bent nu in elkaar getremd door een homo. Ik ben bang dat dit het enige effectieve antwoord is op de nieuwe homohaat. Dat haters grote kans lopen de buurt uitgerost te worden door de lui waarvan ze ooit dachten dat je die ongestraft kon mishandelen omdat het toch maar slappe vaatdoeken waren. Ik weet ook wel dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. De meeste mensen zijn nu eenmaal van nature niet agressief. Toch moeten er ook in onze streek genoeg queer zijn met een sportieve inslag. Die aan thai boksen doen. Die de hele dag aan krachtsporten doen. Die op forse motoren rijden. En geloof me, de enige manier om verkeerde Alblasserdammers respect bij te brengen voor de diversiteit in de samenleving is met de vuist. De enige remedie tegen potenrammers zijn rampoten. Het is vies, maar waar. De sterke moeten de zwakke beschermen. En hier is een queer strijdlied dat ik graag door de ether laat schallen. Kiss my ass, the queer fight back.
1: Kiss my arse, I think

Wat een geweldig nummer. Ze deden bij het Eurovisie Songfestival in 1970. Wie kan het nog herinneren? De dames Hearts of Soul. Waterman dus. En je hoorde daarvoor Kiss My Ass. En een prachtig lied over het queer zijn en daarvoor opkomen. Je hoort het allemaal hier. En dat naar aanleiding van de column van Han van der Horst. Over een paar minuten hebben we een volgende gesprek alweer. En dan gaan we het hebben over een show brassband. Die luistert naar de naam Talita. Je hoort het straks hier allemaal in de show na deze prachtige van niemand minder dan George Michael. Volgens mij een van zijn allerlaatste kleine hits. Let Her Down Easy.

0: brassband Talita uit Vlaardingen. En daarover ga ik praten met Arjo Boerdam uit Vlaardingen. En hij is betrokken bij Talita. Fijn dat je er bent, Arjo.
1: Dankjewel.
0: Wat is nou een show brassband precies? Aan welke voorwaarden moet die voldoen?
1: Show brassband Talita is een band die bestaat uit licht en zwaar koper, blaasinstrumenten en slagwerk. Wij doen het heel statig, al zijn er de Engelse guards in Londen. Ook het uniform hebben we daarvan. Dus de rode pakken, zwarte broek en de hoge berenmutsen. Zo timmeren we al ruim 60 jaar aan de weg in Vlaardingen.
0: Fantastisch. Nou, ik snap de bezetting hebben we doorgenomen. Dat hoort bij die band. En de choreografie, want er wordt ook vaak door elkaar heen gemarcheerd en toestanden, hè?
1: Ja. Ja, eens per jaar. Nou, misschien eens per twee jaar. Dan wordt er een nieuwe show van ons geschreven. En dat zijn inderdaad alle stapjes en figuren die dan gemaakt worden. Dat is ook statig. We gaan niet lopen rennen of buigen of springen of weet ik veel wat. Maar ja, wij lopen gewoon een statige show. Zoals dat in het Engels ook beaamd wordt.
0: Nou zijn jullie zo lang bezig. En ja, deze muziek staat niet op de playlist van allerlei jongere mensen. Hoe houden jullie het nou boeiend en aantrekkelijk?
1: Nou, door veel buiten te spelen. Optredens. Kijk, met de avondvierdaagse hebben we gespeeld. Nou, dan laat je je ook zien bij een hoop jongeren. Ja, niet zeggen van joh, we bestaan nog, maar dit zijn wij. Kijk, en ook met publiciteit, sociale media. We gaan over twee weken of over anderhalve week een weekend naar Iserloon. Naar een internationale muziekweekend. Waar zes korpsen ook optreden daar. Eentje nog uit Nederland en de rest allemaal uit eentje uit Oekraïne zelfs. Ja, vanuit Europa. Aantal korpsen die daar dan spelen op een tap toe en diverse andere optredens in die stad. Dat is echt een internationaal gebeuren.
0: Ik hoor het. Ja. En ook wel eens wat gezelligs. Bijvoorbeeld na de repetitie toch even samen nog even gezellig wat drinken.
1: Oh, zeker,
0: of zelf
1: ja.
0: praten.
1: Helaas zijn de weekendoptredens de laatste jaren niet zoveel meer geweest. Maar kijk, ik zit ook al een paar dagen bij Talita en vroeger met veel weekendoptredens geweest. Maar het was altijd beren gezellig s'avonds. Ja, je moet ook de hele dag sta je gezicht in de plooi. En dan s'avonds gewoon even gezellig met elkaar nog even zitten. En de verzorging is altijd goed. En dat hebben we nu ook doorgekregen. Dat zal ons aan niets ontbreken.
0: Dus genoeg binding ook voor jongeren om daar aan verbonden te blijven, hoor ik wel.
1: Maar ook de binding binnen de vereniging zelf. Weet je wel, het is niet, althans vind ik niet goed als je dinsdagavond tijdens de repetitie komt om half acht, acht uur als die begint. En je doet daar je muziekstukje spelen en je gaat om 10 uur doe je weg. Ja, dat is ook weer iets. Vroeger hadden we nog een bar, eigen bar, waar nog wel eens een broodje hamburger gebakken werd. Weet je wel, en dat soort dingen. Dat de mensen bleven dan wat langer zitten. En dat gaf ook een bepaalde binding natuurlijk.
0: Ja, dat begreep ik.
1: Ik wil niet zeggen dat iedereen wegrent. Er blijven altijd wel een handje vol of 10 stuks zitten. En nog even een biertje doen en zo. Maar ja, dat is belangrijk.
0: Van harte gefeliciteerd met zo lang en zo'n boeiend show brassband in touw houden.
1: Ja.
0: Tot slot, jouw rol, Arjo. Wat doe jij bij Talita?
1: Ik heb altijd slagwerk gedaan de laatste jaren en toen ook nog een 17 jaar tomometer geweest. En daarnaast ben ik nu korpsbegeleider. Dus ik probeer de dingetjes te regelen tijdens een optreden buiten het hele gebeuren.
0: Belangrijke functie. Ja. En tamboret, dat is de man met de stok, toch?
1: Ja, klopt. Okay, ervoor.
0: Nou, we weten genoeg.
1: En ik wil één ding zeggen. Ja? Dat zou ik bijna vergeten. We hebben even spieken. In oktober hebben we weer ons concert. En dat gaan we doen in de kerk van de Nazarener. Uit mijn hoofd 10 oktober, maar mag ik heel even kijken?
0: Ik zeg ondertussen even dat als je Talita intikt in je computer, krijg je meteen alle gegevens. Is het 10 oktober?
1: 10 oktober, zaterdagavond 10 oktober.
0: De 10e van de 10e, nou makkelijk onthouden, kerk van de Nazarener. Dankjewel, show brassband Talita uit Vlaardingen. We weten er nu alles vanaf. Dankjewel, Arjo Boerdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

All For Us. Brand New Start uit 2000. Ja, dat was een nieuwe eeuw. Hè? Een mooie start. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, zoals gebruikelijk. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met fijne muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je voor zometeen prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens je in dat geval een hele goede wacht. En we sluiten vandaag af met veel pluimen en lawaai van Shirley Bassey. You Heard Something. Mooie nacht.

van Huey Lewis in the News, de grootste hit, en is terug te vinden op de soundtrack van de succesvolle film Back to the Future. En in 1985 stond deze plaat in de hoogste regionen van de hitparade in zeer veel landen, zo ook hier bij ons in de Lage Landen. Huey Lewis in the News, The Power of Love. En daarvoor, als eerste in deel 2, heb ik je meegenomen naar het jaar 1990 met You Can't Touch This. Het werd de bekendste single voor die MC Hammer. En het was afkomstig van zijn derde album Please Hammer, Don't Hurt Him. Het nummer is gebouwd op een sample van een nummer van Rick James, namelijk Super Freak. En de tekst werd geschreven door MC Hammer zelf. You Can't Touch This dus, uit 1990 van MC Hammer. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog even gezelschap. Met natuurlijk niet te vergeten over een drietal platen. Dan komt ze eraan, Sinead O'Connor. Want zij is vandaag onze egotripper. En ik heb dan drie grote hits achter elkaar voor jullie in petto. En op het einde van die deur is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1977. Straks de

0: World. Maar eerst, uit 1996, dit hartverscheurende nummer dat samen werd uitgebracht met Vrij Zijn op één single. Zoals van meer Borsato hits is Margherita een geval van een Italiaanse bodem met een sterke vertaling en mooie John Eubanks saus eroverheen. Nummer is afkomstig van het album De Waarheid. Marco Borsato, Margherita.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas. Always feel good, golden oldies radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Here we go.
1: It's 18 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.